als je zon vanavond gaan zakken. Ga een miljoen harten breken. Als je waarheid braaf genoeg was om zijn kop weer uit te steken. Zou ons dalk in vrede die mensen in je leven kan genezen. Maar ek is bang, net soos jy.

iemand zoals hij vindt. Maak zeker dat jij haar met die liefde vastbindt. Geef haar jou alles, zij is meer waard.

0: Yo, Stassi.
1: Op mijn pad onthou ik stories, wat ik dalk nooit zal vertellen.

Ja, Jochens van de radiostatie, natuurlijk jouw statie. En dus in natuurlijk Samuel Keir volgend hier op die opstand tijd ontbijt. Vandaag daar naar die adverteerders toe en dan bewegen we ons al.

0: Hart met Unchained Melody en net voor de Chris Chameleon met Klein Klein Jakkafies. Ja. Unchain My Heart, Joe Cocker en net daarna Meghan Trainor with Dear Future Husband. Maar kom ons gaan kyk gou vinnig wat gaan aan ons verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, daar boe in Gauteng, daar is een motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaard by Londen weg. Die linkerbaan is daar gesluit en daar is hele paar motors wat daar so terugstaan. En dan ook baie zwaar verkeer op die N4 Westwaard by die proefplaas intersectie. Alle baan is open, maar baie zwaar verkeer. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard by Nieuwweg. Of een nieuwe weg, die linkerbaan is daar gesluit. Hy staan redelijk uit die pad uit, so hy behoort nie een probleem te veroorzaak nie, maar wees ook maar net daar versigtig. En dan ook die stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts, net voor een nieuwe weg. Dit is die een wat ons skoon gemaakt het, so ja, het lyk my dit is daarom nou heeltemal uit die pad uit weg, weggeneem. Ja, en dan KwaZulu-Natal, geskeduleerde sluiting van paaie. Die N3 gaan gesluit wees tussen Ashburton en Marketweg van môre, die 5de van 9 die oggend, tot saterdagoggend 5:00. So van 9 uur môre aand tot 5:00 môre of saterdagoggend van die 5de tot die 6de. En hulle gaan daar so tydelike voetgangerbrug oorsit en dan ook die N3 vanaf die M13, dis Paradise Valley uitgang tot die M7, nou Pinetown toe, en hy gaan gesluit wees ook van vrijdag die 5de van 8:00 die middag tot sondag die 7de 4:30 die middag, so vanaf die 5de tot die 7de van 8:00 die aand die 5de tot 4:30 die middag tot die 7de. So is vrijdag, zaterdag en zondag wat die pad dan nog gesluit wees, so asseblief toch, neem dit maar net in gedagte. En dan ook nog die 1-3, tussen Ashburton en Marketweg, vanaf die vrijdag die 5de, 9:00 tot saterdag, het is nu 9:00 die aand, tot saterdagochtend, 5:00. So daar is een paar padwerke, paaie wat gaan sluit. En dan hier by ons in die Weskaap, die R300, waar aansluit by die N1 richting Kaapstad. Ja, redelijk baie verkeer al reeds daar, bietjie stadig bewegend, maar wees maar net geduldig, dit loop daarom. En dan ook zwaar verkeer op die R300 inwaart by die ou Parelweg. Ja, zwaar verkeer daar ook, wees maar net ook daar geduldig. Ja, sit maar rustig terug en luister na die muziek. En dan een motorvoertuig ongeluk op Seybel weg, daar hy dienstpad daar, by die, net voor die N7. Hy gaan daar ook, of het daar ook, al reeds so'n bietjie op eenhopings veroorzaak. En ek sien dan ook een stilstaande voertuig op die N2 inwaart by Liesbeek. Die linkerbaan is daar gesluit en ook stadig bewegende verkeer daar so. En dan die fikkie verder, die N1, hier rondom Kraaifontein, wat ook al reeds so'n bietjie verkeer daar optel. En dan as jy verder beweeg na Kaapstad toe, dan gaan jy ook hier so van Durban weg, sy kant af ook so'n bietjie verkeer kry, platte kloof op. En hy staan nou al reeds so'n bietjie verder terug op. Onthou maar net, daar was wel een ongeluk, op die N1, daar by die Weermachtbasis rond, maar dit is nou richting Parel, so het behoort nie een invloed op jou reistijd te heen nie, maar verder, like het vir my, loop die verkeer daarom daar so, die R27 vanaf Blaubergstrand af ook, alreeds lekker verkeer op, voortrekkerweg hier van Blackheath, Kelsevier, Belville, Parel, Goodwood, Maitland ook alreeds bedrijwig, en dan die M7 vanaf die N1 tot ander kant die N2, lekker verkeer ook daar ook al. Die N1 hier van Kalicha, ja, so lyk my is lekker vry vloeiende verkeer, daar is die probleme daar nie, so volgend lekker stil daar, en as jy verder beweeg by die lughawe, die aanloopbaan van Kaapstad Internationaal Lughawe, as jy daar byry by die aan de baan voorbij beweeg. Net daarna gaan jy so'n bietjie verkeer daar kry, wat so'n bietjie stilstaande is, tot so by die Vincent Pallotti Hospitaal, en dan sit weer lekker vry vloeiend. Die M5 vanaf Plumstead tot by die N1, waar ons by die N1 lekker verkeer al reeds, en dan ook die N3 vanaf Wynberg tot daar by Nieuweland is ook redelijk verkeer. Baden-Powell is ook bedrywig, ja, baie verkeer ook daar, en onthou maar net die Baden-Powell vanaf Strandfontein Strand na Meisenbergse kant toe, daar is die pad wat reg langs die see is, daar kan dalk so 'n bietjie veiligheid daar op die oppervlakte van die pad wees. So, wees ook maar net versigtig.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan vinnig daar in die winkels toe en net daarna. Unchain My Heart, Joe Cocker.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
3: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my, en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.

0: Kom maak een draai bij Café Lime of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitsoek spijskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste dorp van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kijkpletter vir slechts R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Dis was Los Luigi op jou stasie.
1: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou een-stop hardeware.
2: Every second.
3: Every minute.
4: Every hour.
2: Music for your soul.
4: Yo Stasi.
5: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell Industrieel. Maandag tot Vrydag 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur

kon verduidelijk. Was jij terug op die plaats? Je gezegd is als net duidelijk.

0: deur die ware gebeure van Pas.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte.

0: jou stasie vir verkeer.
1: Pats kyk gou wat aangaan in die verkeerssake. KwaZulu-Natal geskeduleerde sluiting N3 tussen Ashburton en Market Road vanaf Vrydag 5 Junie om 2100 uur tot Saterdag 6 Junie om 5 uur die oggend. Dan ook geskeduleerde sluiting op die N3 sal gesluit wees tussen Amethyst Road afrit en Sedara die 6de Junie tussen 8:00 en 4:30 die volgende oggend. 9 minute terug, een stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts voor M7 Edwin Swales is nou opgeklaar in die area. En een stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts voor die M7 Edwin Swales, daar het ek gelees natuurlijk vir jou. So, daar is wat dit betref, Kaapstad verkeer, so 7 minute terug, een ongeluk wat plaasgevind het by inbound inwaarts by Monte Vista. Alle bane is oop, verwag vertragings daar, ek sien as klaar op eenhooping van voertuie. En dan het diere wat op die N2 uitwaarts na Spineweg is opgeklaar. So, dit is wat dit betref, ons is weer veilig op die paaie en maak seker dat jy uitkom by jou bestemming.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heart

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrowoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse, beste diens.

Oh nee, dat was dan vandaag het programma. Die laatste uur van Mad & Magic samen bij Hein. Tot met nou. Groetheid voor mij nou. En dan om morgen weer in te schakelen tussen 3 en 4. En dan om 4 uur vanmiddag natuurlijk Unies in Afrikaans. Daarna gaan ons huisstuur samen met mezelf. Hein, dan hier op Jochensling Radio. Hij is waard samen met Hein. Maar tot en met dan. Hier is AJ van de Mist met Groen en Goud Gevaar. En daarna is het niet steeds van mijn kant een Mad & Magic groetnis tot morgen.

0: SFM
1: Nieuws. Een hartelijke goedemiddag aan jou. Dit was zo pas 4 uur. Dus tijd voor je nieuws op Arties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

0: kijk tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handels, niet zijn geldzaken. Dat is natuurlijk je wisselkoersen en economische aanwijzers. De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,24. De rand verhandelt tegenover die Britse pond R21,86 en die euro R18,91. Die prijs van goud is nu $4,500.39 per fijn ons. Die prijs van een vat brenderieolie $94.89 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 4 hier op Arties FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio. Je hoort weer nieuws natuurlijk vanmiddag om 5 uur. Hier in die bulletin is moeilijk gemaakt door Van Dyk Pharmaceuticals. Geregistreerde product nou bij jou naaste geregistreerde handelaar. Zeroderm is die product bij jou naaste geregistreerde handelaar.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Prachtig het lange haar van twee specifieke kunstenaars, want zijn muziek niet is zo hard die ze hebben. Christian Heath met zijn prachtige liedje All Night voor het 363 met Voyage. Maar dit is nou net zo na half vijf, is tijd voor woorddraai. Ons goeie slim is even maar recht, wie zit allemaal recht voor woorddraai, vingers op die knoppie. Ons toetje muziekkennis vanmiddag. Die woord waarna ik zoek is in die titel van die liedje. Vanmiddagse leidraad is misschien een beetje, zoals de Engelsman sê, tricky. Het kan enige kant toe gaan, hierdie leidraad. Al wat ik kan sê is, dit is iets waarvan ons als mensen glad niet hou nie. Ons hou nie daarvan om dit te doen nie. Ons hou nie, ek weet nie, ek hou nie daarvan om dit te doen. Ek geloof dit is vir enige persoon lekker nie. Wat is dit nou waarvan ek praat? Dis die vraag. Dis die antwoord, dis die leidraad wat ek gegee het, nie enige mense hou daarvan nie, of wil dit regtig doen nie. Die woord is in die titel van die liedjie. Kom ons kyk hoe slim is jy. Ons gaan wegval met die liedjie van Brendan Piper, en daarna is het Kali, sy nieuwe liedjie. Ek gaan nie sy naam sê nie, dit is aan niets te enkels net Kali. En dan Caroline van Jaarsveld, ons laaste kunstenaar. Die woord waarna ek soek, die ooreenstemmende woord, is in die titel van die liedjie. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Wel, dus dan vandaag zijn woordraai. Was het nog een betrekkelijk bezige woordraai gehad. Drie deelnemers, een bijzonder. Als we gaan die volgende bekend maken van die correcte antwoord. Hier is de eerste, tweede en de derde plek. Die woordraai wordt vanmiddag gewend door. Oh, is Diana Botha. Diana Botha daar van Pietersburg, wat vandaag in die eerste plek is. Ik ben sê in Johannes terug daar boe in die noorde. Maar hy is bezig om van hetzelfde een vierkie aan elkaar te slaan daar. Ietsie lekkers om te nuttig natuurlijk. En dankie vir julle deelname Johan en natuurlijk Diana Botha. So Diana is in die eerste plek, sê aan die woord wat ons soek is wacht. Dit is wat niemand graag wil doen nie. Niemand wil wacht nie. Want ook daar die eerste liedjie waar ons geluister het. Van Brendan Piper, stop, wacht, bly nog een bykie. Kali se nieuwe enekie, wacht vir jou. En toe Carleen van Jaarsveld, maar ek wacht nog steeds vir jou. Ons kyk op wie was nog allemaal in vanmiddagse wedloop. In die tweede plek vanmiddag, wie is in die tweede plek?

In die tweede plek, Bloemfontein, weer vanmiddag, Rosie Marie, sinds is in die tweede plek, welke dan aan jou Rosie Marie, daar van Bloemfontein, en dan net gevindig, kijk, wie is in die derde plek?

Wel, ek probeer eens vanaf hier so kyk, my volgorde wat so klein bietjie die mekaar geraak het nou hier met betrekking tot die volgorde. Kom ons kyk het gauw vinnig waar lê die probleem. Maar dis ons woorddraaispeletjie, die woord wat ons soek vanmiddag is natuurlik die woord wag hier op jou gunsteling radiostasie. Dankie vir die saamkuier. Kom ons kyk het gauw vinnig weer na daardie volgorde en daarna is het handelsbreek. En dan natuurlijk het ons, dan moet ons tyd neem vir vandag is kunstenaar drie spel. Wel, verjaardag keerspel.

Het is verjaardag vandaag van Sinead Bridges. En die is dan ook promotor en woonachtig aan de kant die water, zal altijd zijn. Maar geluk aan die Zuid-Afrikaanse zangeres Sinead Bridges, want vandaag verjaar. En ons mag zeker maar zeggen, ze is 56 jaar oud. Dank je daar aan zijn probleem. Ze is zelf zo. Sinead is die dochter van, als je recht onthoudt, die bekende Zuid-Afrikaanse zanger Bliss Bridges. Ze had haar debuutalbum Vrouw Alleen vrijgesteld in 1999. En baie bekend voor treffers zoals Genoeg, Wil Je Weet, Bloedrivier. En als nog baie ander waarvan ik voor jou drie gaan spelen vanmiddag. Kijk als voor jou drie kan spelen van die minder bekende liedjes van Sinead Bridges. Sinead het treffers opgenomen samen met Zuid-Afrikaanse kunstenaars zoals haar pa zelf, Bliss Bridges, destijds die broers en Steve Hofmeyer. Wel gedaan aan jou, Sinead, en baie, baie geluk met jouw verjaardag. En kijk op die Harties FM Facebookblad. Ons het de inschrijving gemaakt om haar geluk te zeggen. Ons maak een dag speciaal en wens haar geluk in die commentaar gedeelde. Hier is Get the Party Started van Sinead Bridges, dan Love and Roses, samen met haar pa hierin, hè? En dan Girl Without Love.

0: SFM Nuus.
1: Zadelijk een goedemiddag aan jou. Dit was zo pas 5:00. Het is tijd voor jou nieuws hier op Hartie FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.
2: Al gehoor van die nieuwe sakehardloop.
1: Je zegt ons kakel bij Harties FM. Kom ons kijken of vinnig naar jou nieuws. En ons vooral verskoning vir daar die kort technische en ongelukkige technische foutjie wat daar ingesleperd. Kom ons kijken het gauw vinnig naar jou situatie met betrekking tot jou nieuws. En hierdie nieuwsbulletin wat dan uitgesaai word op die senders van Harties FM, jou statie en Riebeek Valley Radio.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hardies FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

SFM Nieuws. Dat is een aardige goede hand aan jou. Dat is op die kop 6 uur in tijd voor Nieuws op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

ik vraag verschoning. Ons het ongelukkig daar die liekie, want Lucie Marie aangevraagd wel glad. Die wil, wil speel vandaan. Die ons vraag verschoning daarvoor. Dit is de feite van Filia van Taylor Swift. Ek is niet helemaal zeker waar die reden daarvoor is niet. But we just can't get it to play. It just doesn't want to play. So, ek vraag verskoning. Misschien kan je iets anders aanvragen, Rosie Marie, wat ons voor jou kan speel. Ek dink, intussen, kom ons kijk hoe vinnig, hier is ander luisteraars, wat ook muziek aangevraagd, voordat ons gaan weer doen, en voordat ons kom bij die volgende handelsbreek. Rosie Marie was die, het gevinnig, kijk, sy was die tweede deelnemer. Yeah, this song is just not playing. I think it's not because it's not part of the genre of Hearties FM. That's why it's not playing it at all. Kom ons kijk hoe vinnig hier. Ons het, derde plek. Ons het derde plek ook. Maar die persoon het geen muziek aangevraagd vanavond. So we're gonna stick to that. Kom ons los het daar. Kom ons kijk hoe vinnig naar jou weer vanmorgen. Dus jou minimum en maximum temperaturen.

prachtig het lange verhaal van Michel van Staden verwijlen. En ons zit uiteindelijk alternatieve liedje wat ons voor Rosie Marie gaan spelen. Ons tweede plek deelnemer aan vandaagse woorddraai. Dus aanspelen ze voor mij als het kan. Ebba, lay all your love on me. Dus van ons volgende luister. En daarna is het tijd om te kijken wat aangaan op die paaien voor die laatste keer vandaag. En dan net vinnig, onthoud ons niet vanavond kunst naar drie spel nie. We doen dit weer morgen aan, of vrijdag aan. Hè? In elk geval, ja, dis hoe dit staan en dis hoe dit werk. Maar hier is die verzoek van Rosie Marie. Ebba, lay all your love on me.

0: Wat gaat aan met die paaien? Belangrijk om te weten. Let's have a look. Kom eens kijken wat gaat op die paaien aan. Voor die laatste keer vandaag. Die verkeersverslag aan ons verschaft hier iTraffic. Als we beginnen met Gauteng, die Indian Pretoria Hoeweg. Daar die afrit vanaf New Road. Stilstaande voertuig op die Indian Zuid. Dan het ons ook een KwaZulu-Natal problemen op die N2 Noord. Dat is die afrit vanaf die M7. Stilstaande voertuig op die N2 Noord. Net naar die afrit vanaf die M7. Die N2 Zuid. Afrit vanaf Umgeni weg. Stilstaande voertuig op die N2 Zuid. Net naar die afrit vanaf Umgeni. Ik geef maar net vinnig deur zover ik het krijg. Op die N2 Noord in KwaZulu-Natal ook een probleem met de stilstaande voertuig. Die afrit vanaf Sibaya. Sibaya weg. Dr. Sibaya. Een linkerbaan is gesluit daar. Kaapstad die N2 uitgaande oostelijk afrit bij Jakes Gerwel. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande bij die afrit vanaf Jakes Gerwel. Die Indian westelijke voorbijgang in Gauteng. In de zuidelijke richting is die afrit bij Gordonweg. Stilstaande voertuig op die Indian Zuid. Daar bij Gordonweg. Rij voorzichtig. Die skouwer van die pad is toe. Dan de laatste ene in Kaapstad, die N2 ingaande in de westelijke richting. Dus die afrit vanaf Spine Road. Alsjeblieft, hou voorzichtig daar stilstaande voertuig op die N2 ingaande bij daar die afrit. Dus die laatste wat ons verkeer aan betreft, geen ander verkeersprobleem uitgelig hier nie. Hier is Maroon 5 met Sugar.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM. Muziek voor jouw oren.

0: Prachtige lekker idee daar van Zak na jou toe. En net voor het Right Said Fred met Arm to Sexy. Bring ons in die einde van die programma Huiswaarts aan het eind van vanavond. Donderdag aand, die 4 juni. Al, baie dankie vir die saamkuier, die laatste 3 ure was eerlik saam met jou. Dankie dat jy boodskappe gestuur het en deel geneem het aan ons spilletjies. En sommer net boodskappe gestuur het oor die algemeen, ons waardeer het. En saam gekuier het hier op Huiswaarts saam met hy. Nou, 7 uur vanavond is het die wat Marits met Pad Langs. Hy kuier saam met jou tot vanavond om 10 uur. Maak seker die blou ingeskakel. En dan natuurlijk morgen kuier ek weer saam met jou van 3 uur af. Die eerste uur is met die Magic en dan van 4 uur af Huiswaarts saam met hy. Ek hoop jy gaan een heerlijke vrijdag aand, fantastische nachtrus, heerlijk slaap, prachtige vrijdag vir jou morgen. Ek kan nie glo, hierdie week is voorbij nie. Ja, eweskielik is het alweer amper na week, tyd wat so vinnig voorbij gaan. Net na die handelsbreek gaan ek vir jou uitspeel met The Dave Clark 5, Over and Over, een liedje uit die 60er jare, en daarmee gaan ek jou groet tot morgenmiddag, van my kant af tot dan. Mooi bly en bye-bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm a hungry boot.
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ador fashion, the flow song, creo me tight. Que cae perirait. Univers on peut vivre. De vannacht en vergif.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Die donker komt van buiten en cijfert door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplan torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaries ten die muur. Met orrelige leiding kom die voorspel ter die scheiding, maar is alles recht die liefde.

0: Wais, ek kan nie glo ons gaan hierdie nou doen.
1: Dit sal nog wel interessant wees om te sien of die mense dit toeslaag.
2: Ja, mense in vandag se tyd weet nie wat dit is om iets te ontvang sonder om te betaal daarvoor.
1: Let's do this, guys.
0: Let's do this.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker, en dis presies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.